Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

als niemand, voor wie hij wacht. Hekken jij lief hier op aarde, in ons harte.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

0: live from my studio.
1: Oh, it's so wonderful om te weet dat wanneer ons naar die troon kom, is dit die troon van genade. Nooit die troon van verwyt nie, nooit die troon waar het vinger naar jou gewys word nie, maar die troon wat wink en wat sê, kom my kind, kom sit hier aan my voete.

Ekval satvi, ekvali hatklo phumai, ekval prant meti khis van God, ekval ho wat is se. Kom Vader, deel met me, vertel toch meer van u, van die almag, van die liefde, van die troon. Vader, ek wil deel met u, ek wil kom dank

0: Like what we play?
1: Yeah.
2: Something everybody can listen to.
0: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
3: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.